0: TV 4 Nieuws.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De werknemer die gisterochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Zwaag, is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf in de buurt van Hoorn. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker. Dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Een moordzaak in de Verenigde Staten is niet nietig verklaard, omdat de jury er na lang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. Kogelstootster Jessica Schilder heeft haar titel in de Diamond League niet kunnen prolongeren. Ze werd derde in de finale in Brussel. Ze noteerde een afstand van 20,57 meter. Maar de Amerikaanse Chase Jackson stootte 21,14 meter. Bij discuswerpen moest Europees kampioen Jorinde van Klinken ook genoegen nemen met een derde plaats. De Chinese Bing Feng ging er met de titel vandoor. Maureen Koster werd zevende op de 5000 meter. En vandaag overdag komen Nadine Visser en Femke Broeders-Bol in actie. Het weer, vannacht nog in het noorden een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon, wolken en maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij een schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze wel al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. In Portugal, onder Rotterdam, heeft de politie duizenden flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen bij een loods. De flessen werden gevonden na de arrestatie van twee mensen bij een drugsdeal in Ridderkerk. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een explosie op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in het westen van het land. Er zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard omdat de jury er na dagenlang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde gisteravond thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters die bracht PEC weer op gelijke hoogte. Het duel eindigde in 2-2. Het weer, in het noorden nog een bui. Het is niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. De voorbereidingen voor het poststemmen zijn al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Een Amerikaanse rechtszaak over een moeder die haar kinderen vermoordde loopt uit op een impasse. De jury kan het niet eens worden en de rechter heeft de zaak daarom nietig verklaard. De vrouw zou in een psychose zijn geraakt na een bevalling. De vraag is of ze ontoerekeningsvatbaar was. Het weer, de komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van bijna een week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Jessica Schilder is bij het kogelstoten in de Diamond League 3e geworden. De Amerikaanse Chase Jackson stootte 57 centimeter verder en werd 1e. Jorinde van Klinken moest bij het discuswerpen ook genoegen nemen met een 3e plaats. Maureen Koster werd 7e op de 5000 meter. Het weer. Later vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Start de motor! De boerderij wacht!
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder Streepjespeelgoed.nl voor echte kleine boeren en truckers.
6: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
7: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
8: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren? Wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
9: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: EG Ten Kate in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Kate in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Jeff Verschuren met het NOS-journaal. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er grondig onderzoek moet komen naar de explosies. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Ze blijven zeker nog 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal. Dat werd ook getroffen door de vloedgolf van 1,5 week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de minima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
8: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

Ze raakt alleen ontroerd als mensen alles geven. Als schoonheid haar ontvoert, komt ze helemaal tot leven. Als ze

0: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren. Maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van anderhalve week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Deze week is het de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
11: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
0: Het weekend van RTV 4.
15: Met Gert-Jan Hoekman.
16: Zeg eens eerlijk, ben jij er klaar voor?
17: Ja?
16: Ja.
17: Ja.
16: Ja, ja.
17: Ja.
16: Ja. Dan ben je hier op de juiste plek.
18: Goedemorgen.
19: Goedemorgen.
20: Gert-Jan Hoekman.

0: Alan Pawson Project was het, hè? High in the Sky uit 1982. Het was eigenlijk, Alan Pawson was de man achter de mengtafel van onder andere Abbey Road van de Beatles. En The Dark Side of the Moon van Pink Floyd, hè, toen de tijd. Met zijn eigen project scoorde Alan Pawson begin jaren 80 twee grote hits in ons land eigenlijk. Hè, met Don't Answer Me en door het Colin Blunstone geschreven nog gezongen liedje Old and Wise. Goedemorgen. Zo, een beetje wakker daar aan de andere kant van de radio. Ik hoop het wel natuurlijk, hè? Anders kun je niet luisteren natuurlijk. Hey, een hele goede morgen. Wij gaan weer een uurtje gezelligheid brengen. In ieder geval lekkere, rustige muziek. Waar je ook de dag weer heerlijk mee rustig kunt beginnen. Nou, misschien ben je die dag al lang begonnen. En je zit nu lekker te luisteren. Nou, geniet er even lekker van. Want het is maar een uurtje. Tot aan 9 uur ben ik heel speciaal voor jou hier. Met ook onder andere heel veel plaatjes die ik binnen heb gekregen. Die ik dan ook zomaar weer voor je weg mag draaien. Nou, onze hartelijke dank daarvoor. Ga ik voor jullie even een hele mooie draaien van Backman Turner Overdrive. Met de afkorting zeggen ze ook wel eens BTO. Nou, dat was een Canadese rockgroep die vanaf de jaren 70 al een reeks aan hitalbums scoorde. En dat deden ze goed hoor. En dit nummer kwam stond ook ergens op. En dat kwam uit 1975. En het heette Looking Out for Number One.
1: Welkom bij Goedemorgen met Gert-Jan Hoekman. Een uur lang om heerlijk bij wakker te worden.

0: was Gerard Joling en Shirley Schweres. Ja, als je zegt van heel even, dat doen kinderen ook altijd, hè. Altijd met tijd rekken, zeg maar. Nou, het leek er wel een beetje op het eind van dit liedje, lieve luisteraars. Zo is dat. Hey, welkom dat je erbij bent bij het uurtje der vroege vogels, zeg maar. Ja, echt wel, hè. Het is wel vroeg, hoor. Nou goed, in ieder geval, ik ben al een beetje wakker. Ik hoop je even aan de andere kant van de radio, want we hebben best wel wat leuke plaatjes hier voor jou, hoor. En dan mag je best je oortjes weer open doen. Ik kan me voorstellen dat je nog even lekker achterover ligt, of lekker op je zij in bed. Oho. Nou, gewoon lekker blijven luisteren. En kom er maar langzamerhand een keer uit natuurlijk, hè. Hey, mocht je lekker aan het werk wezen of lekker andere leuke dingen aan het doen zijn, hey, heel veel plezier erbij en sterkte. En maak er wat moois van, hè. Dan komt het allemaal wel goed, hoor. Want de Beatles, die hadden het er dan al een beetje over, hè. We can work it out, mensen. Met andere woorden, hier is de Beatles uit 1965 speciaal voor jou hier op de radio bij RTV 4. In Goedemorgen met ondergetekende.
1: Het weekend begint hier met Goedemorgen met Gert-Jan Hoekman.

was een leuke plaat van Earth and Fire and Memories uit 1972. En daarvoor hadden we Cliff Richard nog met Some People uit 1987. En we hadden de Beatles natuurlijk met We Can't Work It Out. Ja, het is weer even dat je weer natuurlijk, hè. Nou, goedemorgen. Als je later hebt afgestemd, is ook alweer zo'n beetje 8:30. En dat betekent dat we nog een half uurtje te gaan hebben, mensen. Dat is nog wel even weer leuk om te weten, volgens mij. Ja. Dus daar ga ik al niet wel vanuit. Ik kan me voorstellen dat jij ook de leuke plaatjes wilt horen aan de kant van de radio. Je mag ze insturen op geertjanhoekman@gmail.com. Ga ik voor jou nog even een mooie draai van Bert Engels met John Waits. En die heet Time Stood Till.

0: Ja, die Keith Mousel was voormalig lid eerder van de Britse glamrock band Hello. Hè. En 2 jaar nadat hij de band uit elkaar ging, zeg maar, ging Keith een soloalbum uitbrengen. En deze draagt de titel Only Crying. Nou, kun je nagaan hè, waar het allemaal naartoe leidt, zeg maar. Keith Mousel, waar je naar luistert met Only Crying uit 1981 alweer met ze. Wat leuk allemaal. Leuke plaatjes, ons hartelijke dank voor de inzending hoor. En hiervoor hadden we trouwens ook nog Joel Dyed met Mammy Blue uit 71. En Rosie van Henk Wijngaard kwam voorbij uit 1992, kwam dat mooie liedje. En Pat Engels van N. John Waits met Time Stood Still uit 1991. Nou, ik laat ze nog maar eens een keer even noemen. Want ja, die plaatjes zijn hebben we binnengekregen. Dat is wel leuk dat je het even hoort van dat ze gedraaid zijn, zeg maar. Hè? Je weet, dit programma kun je ook altijd terugluisteren. Ga maar gewoon even naar de website en dan kun je naar Radio Gemist. En dan zoek je gewoon even naar Goedemorgen met Gertje Roetman. En dan kun je dat gewoon aanvinken. En dan kun je een uurtje gezellig luisteren nog. Ook later op de dag, als 8 uur een beetje te vroeg is voor jou natuurlijk. Dat kan natuurlijk, hè. Ja, het is wel vroeg, maar goed. We moeten er wel gewoon wezen voor onze luisteraars. Dus vandaar dat ik hier nu ook zit. Ja. Hey mensen, we gaan lekker door. Ik heb voor jou een hele mooie klaarstaan van Kiki en Pearly. Sarah is een daverende hit uit 1975 met Patrick Mongerie. Ach, nu ken je het wel, hè?
1: Dit is Goedemorgen met Gert-Jan Hoekman. Elke zaterdag op TV 4.
2: 4 degrees, heavy clouds and rain. Dublin,
3: Patrick, mon chéri, I write this letter to you, sitting in my room, all alone, with memories of you in my heart. The man on the radio says the weather is terrible all over the world, and I feel so sad, because I remember the summer we shared. But, Patrick, mon chéri, summer is over. The radio says it also rains in Cannes, where we had such a beautiful time together.

Wat een lekker plaatje van de Little Jimmy Osmond, hè? En Long Haired Lovers from Liverpool. En daarvoor die toch best wel een beetje emotionele plaat, zeg maar, van Kiki en Pearlie. Met Patrick Mongery. En 1975. Oh. Zo, we zitten er alweer bijna op. Ik, voordat ik eruit ga, ga met jullie nog een paar plaatjes draaien. En dan heb ik het even over het volgende. We gaan namelijk even een stukje algebra even doen. Ja, voor de oudere jeugd onder ons, die weet nog precies wat algebra is. Zo simpel is dat. Dit is Lucky Knol. En die heeft het gewoon over algebra. Als je nou goed luistert, weet je precies wat het betekent. Het is

Nou, als dat over algebra gaat, dan weet ik het ook niet meer volgens mij. Maar hey, dit was Lucky Knol. Lekker oude plaat uit 1976 al. Ach, heerlijk. Ach. Inderdaad, zit erop. Ach, we nemen zo meteen nog even een afscheid met een hele mooie plaat van Roxy Music. En Avalon uit 1982. Dus, ach, dan gewoon even bijblijven, zou ik zeggen. En veel plezier met de programma's die nog aan bod komen vandaag. En ik wil hier nog even vermelden. Als je ook eens een keer op de donderdag gaat luisteren in de middag tussen 2 en 4, ben ik ook speciaal voor jou. En dan, wie weet, zit jij ook op je werk. Heb je leuke dingen te doen misschien. En dan kun je gewoon lekker meeluisteren. Want ik presenteer dan het programma Schrijven voor Bedrijven. Dus het is misschien wel leuk om het even te weten natuurlijk. Hè? Mocht je daar nog nooit naar hebben geluisterd, doe het eens een keer op een donderdag tussen 2 en 4. Natuurlijk op dit radiostation RTV 4. Hey, graag tot de volgende keer. Hè. Dag. RTV 4.

0: zometeen meer.
1: Het weekend van RTV 4.
0: RTV 4.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooi, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet, blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, maar tussen 2023 en 2025 floten 3 achtereenvolgende VVD en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Oekraïne zijn in een stad in het zuidoosten van het land 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt het militaire bestuur van de regio Dnipropetrovsk. De aanval komt kort voor een bezoek, volgens president Zelensky morgen, van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev. Het zou voor het eerst zijn dat ze dan naar de Oekraïnse hoofdstad zouden afreizen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdsverkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. In Bolivia zijn bij een explosie op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Het weer. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
0: Het weekend van RTV 4.
1: Music Memories.
7: Music Memories, the best music from the past.

beter bekend als Freddie Mercury. De zanger en de frontman van natuurlijk de groep Queen. 5 september 1946 geboren. Hij zou vandaag dus zijn 80ste verjaardag zijn. Vandaar dat ik dat nummer even draai. Tie Your Mother Down van Queen. Afkomstig van het album A Day at the Races. Ik zeg goedemorgen. Welkom bij dit programma. Het programma heet Music Memories. En het is het programma met muziek uit de jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80. En dat iedere zaterdagmorgen via de kanalen van RTV 4. Van 9 tot 12. De gouden oude muziek is natuurlijk ook weer heel wat op verzoek. Ik zeg altijd maar zo van, mochten wij u iets te binnen schieten, u weet het daar. U kunt altijd even mailen. En als u mailt, doe het dan alsjeblieft ook voor de vrijdag. Maar donderdagavond is gewoon het laatste moment dat ik de mail binnenhaal. Alles wat daarna binnenkomt, ja goed, dan nemen we mee naar de volgende keer. En de volgende keer is pas over 14 dagen. Volgende week is er geen Music Memories, want dan hebben we een live uitzending vanaf de locatie, de evenementenhal in Harderberg. Maar dan in verband met de Truckersdag in Harderberg. Dus volgende week geen Music Memories. Nu wel, 3 uur lang neem ik u mee, terug naar de jaren van weleer. Toen er nog echt muziek werd gemaakt. En ik heb ook wel leuke verzoekjes binnengekregen, dus ze liggen allemaal klaar. We gaan alles ervan draaien wat ik hier klaar liggen. De verzoekjes zijn afkomstig van Albert van den Berg, Gerard Katz en Benny Hossink. En verder heel veel muziek uit mijn eigen toverhoed getoverd. Goed, mijn naam is Henk Stoeten en ik zeg welkom! En zoals ik al zei, muziek van de jaren 50, 60, 70, 80. Op de zaterdagmorgen. En dan beginnen we gewoon met muziek uit de jaren 60. Ik neem u mee naar 1966. De Searchers kwamen toen met het nummer Take It or Leave It. Kennen we allemaal nog wel. En als u hem goed kent, dan doet u gewoon even mee.

0: Het Franstalige nummer van natuurlijk François Harry. Het was een plaatje uit 1962, hè? Ook weer lang geleden. Maar als je dan dit weer hoort en je ziet daar ook die clip er weer bij, dan denk je van, goh, wat was dat toch een leuke tijd, jongens. Het was toch wel allemaal in zwart-wit, om dat te zijn. Goed, en daarvoor draai ik de Searchers met het nummer Take It or Leave It. En dat is een plaatje uit 1966. En die kennen we ook allemaal nog wel. Goed, wat heb ik klaarstaan? Ach, jee. Weer een gouden ouwe. Eentje van Bob Dylan. En eentje van Steeler's Wheel. Laten we dan maar eens even beginnen met eentje van Steeler's Wheel.
1: Late again.

Ja, lekker rustige begin allemaal op deze mooie zaterdagmorgen. Ja. En een mooie bedoel ik daarmee, maar die mooie muziek allemaal die weer voorbij komt. En Knock, Knock on Heaven's Door. Het was Bob Dylan natuurlijk in 1973. En die hebben we al in verschillende soorten jasjes al eens een keer op de radio voorbij horen komen. Goed, en daarvoor. Wat draai ik? Oh ja. Dat was 1972. Steelers Wheel natuurlijk met Late Again. U weet wel, dat plaatje met het harmonium. Zo'n harmoniumorgel, hè? Zo'n ouderwetse traporgel werd er toegebruikt. Hoor je ook eigenlijk nergens meer. Nee, de Beatles hebben er ook gebruik van gemaakt. Maar deze natuurlijk ook Steelers Wheel. Goed, zoals ik al zei, lekker rustige muziek op deze zaterdagmorgen. En ik heb er eentje klaarstaan. Welke? Och, jee, die kennen we natuurlijk ook allemaal nog wel. Want er zijn mensen bij die zeggen van, oh, daar zing ik zo even mee. Het is geschreven door de gebroeders Gibb. U weet wel, die heren van de Bee Gees. Ze schreven toen ooit een nummer voor de Marbles en het heet dan Only One Woman.

0: Afkomstig van een mooie album Abbey Road was het de Beatles met het nummer Something. Het was 1969. En daarvoor... Jeetje, wat draaide er voor? Ik ben hier in de klus kwijt, jongens. Maakt niet uit. Laat maar mee. Klaar. We gaan gewoon verder. Maar ik heb verzoekjes laten staan. Dus ik heb het kopje er even niet bij. Maakt niet uit. Here we go. Ik heb een mail ontvangen van Albert van den Berg. En er staat op van verzoek voor Music Memories. Ja, nou dan ben je hier bij een goede adres. En het eerste nummer waar er bovenaan staat is van de Rolling Stones. Daarvoor ben ik het album nodig, Hour of Our Heads. Album uit 1965, want hij wil graag een nummer horen. That's how strong my love is. Nou, het is een nummer waar ik volgens mij nog nooit eerder heb gedraaid in al die jaren dat ik dit programma doe. Dus het is geweldig dat er eens een keer weer zo'n nummer wordt aangevraagd. Want het is wel weer zo'n vergeten nummer. Een nummer met een stukje, een beetje stof erop. Geeft niks. Alles staat, alles kunnen draaien. Albert, ik zeg gewoon, draai die knop de juiste kant op en geniet ervan.
1: Plaat op verzoek.

The Crazy World of Arthur Brown. Met het nummer Fire. Het was 1968. Geweld door die platen. Goed, en daarvoor draaide ik een verzoek van Albert van den Berg. Een nummer van de Rolling Stones. En dat is een nummer dan That's How Strong My Love Is. En is afkomstig van een mooie album Hour of Our Heads. Een mooi album uit 1965. Geweldig. Eerste verzoekje weer gedraaid. Zend ik je niet zo heel veel. Maar ik heb dat heel veel aangevuld met allemaal nummers die ik dus eigenlijk gezocht heb in het mooie toverhoedje van mij. Mocht er bij u iets te binnen schieten en u denkt van joh, dat wil ik graag de volgende keer ook even horen. Stroom dan niet aan, spring achter de computer of pak je mobiel en mail dat dan gewoon even naar musicmemories@omroepnoos.nl. Dan komt er allemaal vanzelf bij mij terecht. Mijn naam is Henk Stoeten en ik zeg dan dankjewel. En ik zeg ook altijd bij van als u mailt, doe het dan alsjeblieft ook even voor vrijdag. Want donderdagavond is het laatste moment dat ik de mailbox open. En nu heb je gewoon iets meer tijd, want ja, volgende week dan ben ik er gewoon niet. 12 september dan is er namelijk een live locatieuitzending, zeg maar, vanaf de evenementenhal in Hardenberg in verband met de Truckersdag. Dan horen we de hele dag, dan horen we de woed en al die dingen meer. En gakballen misschien wel, nou ja, al dat soort dingen meer. Wordt het een gezellige bende vanaf de evenementenhal. En daarom ben ik er dan volgende week niet. Die week daarop, ja, dan ben ik er gewoon weer, hoor. En dan ben ik er helemaal weer klaar voor.

Air Music London LTD staat er dan op, hè? Ja, het was 1971. Hoppa! The White Plains met het nummer When You Are a King. Het was een plaat in 1971, zoals ik al zei. En daarvoor Sweet Hitchhiker. Queen of Clearwater Revival, natuurlijk ook 1971. Hetzelfde jaar. De jaren 70 weer op zijn best, zeg ik dan maar weer. Heerlijk om dat allemaal weer voorbij te horen komen. Goed, ik neem u wel even weer mee terug naar de jaren 60. Want ja, ik heb toch wel even iets klaarstaan dat ik zeg van oké, die moeten we ook eens een keer weer gaan draaien. De mama's en de papa's, ze komen vaak voorbij. Maar ja, dit nummer, nou, niet zo heel vaak. Let maar eens op.

10 jaar tussen, hè, tussen beide nummers. Als eerste draaide ik de mama's en de papa's met Dedicated to the One I Love. En dat was een plaatje uit 1966. En net hoorde u dan even The Things We Do for Love van 10CC. En dat was 1976. Vandaar dat ik al zei, van er zit 10 jaar tussen die beide nummers. Ja, dan kun je het nog horen, hè. Er is een beetje verandering in de muziek. Ach, straks in de tweede uur, er komt nog veel meer andere soort muziek naar voorbij. En de derde uur, dan maak ik het helemaal wel spannend voor u. Dus gewoon blijven luisteren, de drie uur, dus tot aan 12 uur, hè. Goed, ik heb nu in ieder geval eerst een stukje muziek klaarstaan. Dat, ja, dat is uit 1977, helemaal niet fris. Is afkomstig van het album Out of the Blue. En als u dan denkt van, hey, Out of the Blue, van wie was dat ook alweer? Natuurlijk, ELO, oftewel Electric Light Orchestra. Ze kwamen toen met het nummer Turn to Stone. Een van mijn favoriete nummers van ELO. En ik zeg, blijf, geniet even mee.

Ik heb dat nummer ook live gehoord. Ha, geweldig was dat. Ja, en als je dan ook ziet hoe ze dat dan deden, ook geweldig. Hè? Ja, het hele concert, geweldig. Electric Black Orchestra met het nummer Turn to Stone. En u hebt wel in de gaten, het zit, de eerste uur zit er weer bijna op, mensen. Ja, en dan ga ik er even uit met een mooi rustig nummer van Michael Jackson. Dat nummer heette dan Ben. Het was 1972 toen hij met het nummer kwam. En dan ga ik er gewoon even uit voor reclame en voor het nieuws en zo. En daarna kom ik gewoon bij u terug met het tweede uur van dit programma. En ook in het tweede uur staan natuurlijk weer een paar hele nummers weer klaar. We hebben voor u klaar. Ik zeg van joh, geniet straks ook aan de andere kant van het nieuws.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: RTV 4 Nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West-Nijl-virus geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Mensen die besmet raakten buiten Europa zijn niet in de cijfers van het centrum opgenomen. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouders de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn dit weekende in Moskou en Kiev, zeggen de Amerikaanse functionarissen. Het zou de eerste keer zijn dat het tweetal de Oekraïnse hoofdstad bezoekt. Vannacht was er weer een Russische aanval op een stad in het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. In een museum in de Canadese stad Quebec is vanaf dit weekende de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is honderden jaren oud en was zoek sinds de val van de monarchie in Oostenrijk-Hongarije in 1918. Vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Vlak daarna ontstond getouwtrek tussen Oostenrijk en Italië over de vraag aan wie de Florentiner diamant toebehoort. De regering van Quebec heeft de juwelen beschermd tegen inbeslagname, zolang de tentoonstelling loopt. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Het weekend van RTV 4.
8: Music Memories. RTV 4.
9: Music Memories, the best music from the past.
10: 7A.
11: What number is this, Chip?
10: 7A.
11: Okay, no, I mean, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

Eind jaren 60 maakten ze muziek en ze hadden ook nog een tv-serie. Ik heb het dan over de Monkees. Die hoorde je net even voorbij komen met het nummer Daydream Believer. Een plaatje uit 1967. Ik zeg welkom bij het tweede uur van dit programma. En het programma heet dan ook Music Memories. En dat is het programma met muziek uit de jaren 50, 60, 70 en de jaren 80. Iedere zaterdagmorgen van 9 tot 12. Via de kanaal van RTV 4. En ja, ik heb ook weer verzoekjes klaarstaan. Verzoekjes zijn dit keer allemaal afkomstig van Benny Hassink, Gera Katz en Albert van den Berg. En mocht er bij u iets te binnen schieten, u weet het, hè, u kunt altijd even mailen naar musicmemories@omroepnoos.nl. En dan komt er allemaal vanzelf bij mij terecht. Mijn naam is Henk Stoeten en ik zeg dan dankjewel. Voor meer informatie kijk je gewoon even op onze website. En ja, Music Memories heeft ook nog zelf ook nog een Facebookpagina. En natuurlijk probeer ik er iedere week wel weer iets op te zetten. Goed, muziek uit Duitsland komt er voorbij. Muziek uit Engeland. Muziek uit ver weg is dan. Maar ook muziek van eigen bodem. En als het dan van eigen bodem is, dan is het meestal wel vanuit het westen van dit land. En meestal is het dan wel vanuit Volendam. Dit keer ook. De Cats natuurlijk. In 1970 kwamen ze met dit nummer. Het heet dan Country Woman.

0: jongerenkoor helemaal uit Frankrijk. Ze noemden zich de Poppies. Les Poppies zijn ze het eigenlijk, hè? Lolo Renaissance. Plaatje uit 1971. Mooi, hè? En daarvoor draaide ik de Cats. Volendam op zijn best. Country Woman of Country Woman. Kunnen ze ook even het ook zeggen. En ook dat was het begin van de jaren 70. En er is een hele mooie clip van. Daar zie je de mensen helemaal uit hun dak gaan. Het was toen geweldig toen in die jaren. Goed, zoals ik al zei. Als je mailen wilt, dan kan dat natuurlijk. Naar musicmemories@omroepnoos.nl. Maar hou er even rekening mee. Volgende week, zaterdag de 12e. Dan is er geen Music Memories. Dan is er namelijk een locatieuitzending. Hier vanaf de evenementenhal. En dan maar naar aanleiding van dat er dus een groot festijn is. En dat heet dan Truckersdag. En daar wordt dan volop aandacht aan besteed. En dan gaan ze dus een uitzending maken. Dus vanaf de locatie daar zo in een evenementenhal. En die week daarop, dan ben ik er weer. Met Gauw van Oud.
1: Yeah, Breaker 19, this here's a rubber duck. You got a copy on me, Big Ben, come on. Yeah, 10-4, Big Ben, for sure, for sure. By golly, it's clean clear to Flagtown, come on. Yeah, it's a big 10-4 there, Big Ben. Yeah, we definitely got the front door, good buddy. Mercy sakes alive, looks like we got us a convoy.
2: It was the dark of the moon on the 6th of June in a Kenworth pulling logs. Cab over Pete with a reefer on and a Jimmy hauling hogs. We is heading for Bear on I-10 about a mile out of Shaky Town. I says, Pigpen, this here's a

deze lokale zaterdagmorgen gebeurtenis. Music Memories.

0: piano en zang natuurlijk Gary Brooker. De grote man van Procol Harum. Hij nummer heette dan ook Homburg. Je hebt hem dan nog in twee versies, zeg maar. Twee uitvoeringen in mono en in stereo. Ik was net de overgang van, hey, je kon een in mono singeltje kopen... en je kon ook in stereo kun je hem kopen toen. Ja, goed, dit was dan de stereo versie. Origineel is van 1967. Daarvoor draaide ik C.W. McCall, natuurlijk met het nummer Convoy. C.W. McCall was een country zanger, was dat, hè? En in 1975 kwam hij toen met het nummer Convoy. Dat is ook een hele leuke film van, met al die grote vrachtwagens. Een soort truckersdag, zeg maar. Alleen iets heftiger. Goed, ik heb een verzoek laten staan en daarvoor ga ik even terug naar het lijstje van Albert van den Berg. In het eerste uur had ik al even een verzoeknummer van hem gedraaid van de Rolling Stones. En nu kom ik dan bij het volgende nummer, Neil Diamond. Neil Diamond, de man met die warme stem, heeft veel mooie nummers gemaakt. En het nummer wat zij graag wil horen is het nummer Play Me. Play Me is een plaatje uit 1972. Het haalt natuurlijk bij heel veel mensen wel weer herinneringen naar boven. En natuurlijk vaak ook bij de vrouwen, maar ze vonden daar nog wel een knappe vent voor, hoor ik. Nou goed, dan hebben ze mij nog nooit gezien, zeg maar. Hij staat klaar. Aan draaien.
1: Plaat op verzoek.

0: 2, 3, 4, huppakee.
1: Een hele,
0: hele,
1: hele, hele, hele goeie morgen.
0: Ik zeg weer een hele goeie morgen.
1: Een hele, hele, hele, hele goeie morgen.
0: Nou, je hoorde net even de muziek even voorbij komen van The Boys met het nummer Give Up Your Guns. Een plaatje dat kwam hier toen in Nederland toen twee keer in die top 40. Hè? In 1972 en toen behaalde het de hoogste positie. Nummertje 5. En zeven jaar later, 1979, kwam er nog eens een keer weer opnieuw uit in de top 40. En toen kwam het niet hoger dan als nummertje 8. Toch wel een beste prestatie moet ik eigenlijk zeggen als je zo'n plaatje dan twee keer in de top 40 krijgt. Hè? Give Up Your Guns. Niet vergeten dus. En daarvoor draaide ik Play Me van Neil Diamond. Dat was een plaatje in 1972 en dat was op verzoek van Albert van den Berg. En ja, ik zeg het altijd maar zo van, mocht er bij u iets te binnen schieten, u weet het, denk ik, u altijd even mailen naar musicmemories@omroepnoos.nl. Alleen volgende week, ja, dan ben ik er niet. 12 september, dan ben ik er niet. Dan is er geen Music Memories. Goed, ik heb muziek klaarstaan van een persoon die een gigantische stem heeft. Ook had. Maar hij heeft nu nog een goede stem. Geboren in Roemenië. Had ooit eens een keer een knaller van een hit. Gigantisch populair ben je bij de oosterburen in Duitsland. Maar ook hier zo in Nederland. Als dat nummer gedraaid wordt, dan zeggen de meeste mensen van, oh, dat vind ik toch wel zo mooi. En als we hem dan draaien bij Back Home, dan zeg ik altijd van even alles in het rood. En dan rode lichten. De vloer in maar rood en van boven alles in maar rood. Dan gaan we dat nummer draaien. Ik heb het dan over Peter Alexander Maffay. Ook wel Peter Maffay genoemd. En het nummer wat heel bekend is natuurlijk het nummer Doe.
1: Hele, hele, hele goeie.
0: Hij heeft meer mooie nummers gemaakt dan het nummer waar ik dan eigenlijk nu klaar op staan. Dat is Zo Bist Doe. Dus ja, ietsje anders van tekst. Ietsje anders natuurlijk van melodie. Maar ik weet zeker dat veel mensen dat nog wel kennen. In 1979 kwam dat toen op de plaat. En het haalt vast en zeker ook bij heel veel mensen alweer de herinneringen. Nebo.

0: Peter Maffay. Ja, we kennen hem natuurlijk met het geweldige nummer Doe. En dit was dan een nummer Zo Bis Doe. Maar hij had nog zo'n mooi nummer. Über Sieben Brücken is ook zoiets leuks. Niet vergeten, hij kwam uit Roemenië. En die denken dat hij een echte Duitser was. Nee, dat was hij niet. Goed, ik heb weer een verzoeklaar staan. En daarvoor ga ik even naar de mail afkomstig van Gerard Katz. Hij wil graag een nummer horen van It's Only Just Begun van Solution. Solution was een Groningse band. En die had toen in 1980 toen dat nummer door de plaat gezet. Je hoort hem bijna nergens meer voorbij komen, maar wel in dit programma Music Memories natuurlijk. Want ja, waarom zal ik hem ook niet draaien als dat op verzoek is? Hè? Ja, ik zeg altijd maar zo, als het in dit programma past, natuurlijk, dan draai ik hem. Goed, Gerard, het staat klaar.
1: Plaat op verzoek.

0: Redbone, de Indianengroep, hè? Met de Witch Queen of New Orleans. Dat was een plaatje uit 1971. En daarvoor draaide ik It's Only Just Begun van Solution. In Groningen kwamen ze. En het plaatje was in 1980. En dat was een verzoek van Gerard Kats. Goed, ik heb weer een verzoek laten staan. En daarvoor ga ik even een lijstje van Benny Hossings daarbij. Van verzoek voor iedereen. Barclay James Harvest. Met het nummer Love on the Line. De meest onderschatte groep uit de jaren 70. En het is een hele bekende melodie. Goed, het is afkomstig van het album Child of Universe. En het is een plaatje uit 1979. En inderdaad, je hoort het niet zo heel vaak.
1: Plaat op verzoek.

Love on the Line, Barclay James Harvest. Hij komt er van het album Shout Over the Universe. En natuurlijk kennen wij die band natuurlijk wel van titles onder andere. Ja, goed. Nou, ik kan nog één nummer draaien voordat ik eruit moet voor het nieuws en reclame en zo. Dus en dan ga ik er eentje doen met Van Boston, More Than A Feeling. En dan zeg ik gewoon blijf luisteren natuurlijk tot de andere kant van het nieuws. Want dan ben ik er ook weer met het derde uur van dit programma. En in het derde uur heb ik nog een aantal leuke verzoekjes klaarstaan. En natuurlijk nog heel bijzondere nummers nog wel weer, waarvan u denkt van, hé, waar haal je ze toch weer vandaan? Hoe kom je erbij om die te gaan draaien? Nou, hartstikke leuk toch? Goed, zoals ik al zei, tot straks aan de andere kant van het nieuws.

0: weekend van RTV 4.
1: RTV 4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: EG ten Katen in Nieuw-Leusen. De specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het Westnijlvirus geregistreerd. Blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het Westnijlvirus komt vooral voor bij vogels. Het kan bij de gewone huissteekmug belanden wanneer die zich voedt met het bloed van een besmette vogel. Een mug kan het vervolgens weer overdragen op mensen en andere dieren. Het Pentagon heeft geprobeerd met leugendetectors te achterhalen welke defensiemedewerker geheime informatie naar de pers heeft gelekt. Het gebeurde omdat president Trump furieus was dat iemand aan de pers had verklapt dat zijn Iran-oorlog tot grote munitietekorten leidt. De New York Times schrijft dat zo'n 50 medewerkers van het Pentagon een verhoor moesten ondergaan, zowel militairen als burgers die voor defensie werken. Een juridisch expert noemt de onderzoeken met de leugendetectors ongekend, zeker binnen de krijgsmacht. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. Inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. Voor het eerst na ruim 100 jaar is de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is het pronkstuk van een tentoonstelling in een museum in de Canadese stad Quebec. De steen was kwijt sinds de val van de monarchie in Oostenrijk in 1918. Maar vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog, op een enkel buitje na in het noorden. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Deze week is het de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
11: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
10: en de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Het weekend van RTV 4.
8: Music Memories. RTV 4.
9: Music Memories, the best music from the past.

Ja, je had Scorpions en je had de Scorpions. Scorpions kennen we allemaal natuurlijk, want die kwamen uit Hannover. De jaren 80 op zijn best, zeg maar. Uit Duitsland band, zo'n hardrockband was dat. En je had de Scorpions, die kwamen dus uit Manchester. En dat was de jaren 60. En die kwamen toen met dit nummer, Hello Josephine. Om precies te zijn, het was 1965. 1964 is het dan geschreven. Maar goed, dat is een verschil tussen de Scorpions en Scorpions. Geweldig. Welkom bij het derde uur van dit programma Music Memories. Het programma met muziek uit de jaren 50, 60, 70, 80. Iedere zaterdagmorgen te beluisteren van 9 tot 12. Via de kanalen van RTV 4. Het signaal natuurlijk voor Noordoost-Overijssel. En we zijn te beluisteren via de ether, via de kabel, via glasvezel, via internet. We weten veel, wat allemaal nog niet meer. Met andere woorden, we zijn gewoon niet te missen. En ja, mocht er bij u eens te binnen schieten, ik denk van, dat wil ik graag eens een keer weer horen. U weet het, u kunt het altijd even mailen. Maar houd er rekening mee, volgende week, zaterdag, dan ben ik er niet. Dat is de 12e september. Dan hebben ze dus een uitzending vanaf een locatie. In Ommen doen ze dat ergens anders. In Hardenberg doen ze dat vanaf de evenementenhal. Goed, genoeg gepraat. Genoeg over de Scorpions links en Scorpions rechts. We gaan even naar Nederland. Haha, muziek van eigen bodem. Earth and Fire. Het heet Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Het was een plaatje in 1973. Met op de voorgrond natuurlijk Johnny Kaagman.

0: De zoon van de tandarts die deed het toch goed, hè? Zijn vader wou graag hebben dat hij tandarts werd, maar hij zei van nee hoor, ik hou me bezig met de muziek. En eigenlijk was dat wel veel beter. De Free Electric Band, Albert Hammond. Ha, 1973. En daarvoor Earth and Fire, muziek van eigen bodem. Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. En dat was van hetzelfde jaar. En dat zijn we nog nooit vergeten. En die goede muziek van meneer. Goeiedag, hem. Mooi. Goed, ik heb weer een verzoek klaarstaan. Daarvoor ga ik even terug naar de lijstje afkomstig. De mailafkomstig van Albert van den Berg. Er drie nummers ingediend. Eerste uur heb ik een nummer gedraaid. Tweede uur heb ik een nummer gedraaid. En dit is het derde uur. En jij natuurlijk nummer drie van je lijst. U gaat de stem van Paul Rodgers horen. En die kent u natuurlijk ook nog van Bad Company. Vele, vele, vele jaren later was hij nog zanger bij Queen. Maar hij was ook zanger natuurlijk van Free. Daar gaan we heen. Want Albert wil graag een nummer horen. Wishing Well van Free. Het is een plaatje in 1972, Albert.
1: Plaat op verzoek.

Ja, hij schuifelt nog wel rond op deze aardbol. Maar of hij ook nog zingt, ik weet het niet. Hij is al behoorlijk op leeftijd. We kennen hem ook nog wel met het nummer natuurlijk. De La Ballade de Jean Reux. Maar dit was dan het nummer voor Sileclair. Een plaatje uit 1976, als ik me niet vergis. En daarvoor draaide ik dus op verzoek van Albert van den Berg. Het nummer Wishing Well van Free. Met natuurlijk Paul Rodgers, waar je dat herkent hebt. En dat was 1972. Ha! Goed, dan heb ik nu weer een heel ander soort muziek laten staan. Muziek van eigen bodem. Het is ook Nederlandstalig. Twee nummers. En twee nummers die je zo mee kunt zingen. De meeste mensen kennen het allemaal wel. Het waren toppers toen. Echt toppers. Daarom staan ze klaar en daarom ga ik ze ook draaien. De klas.

als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in. Jij was, zoals ze dat noemden, het idealistische type. Maar daar heb je nu verrekt weinig meer van. Je bent nu net zo materialistisch als ik. Maar hoe wil je het, hoe wil je het in godsnaam anders dan? Ben ik te min?

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Twee nummers achter elkaar met Nederlandse bodem. Natuurlijk ook Nederlandstalig. Je hoorde net even Ben ik te min van Armand. Het was 1967. En daarvoor, haha, jawel, Lisbeth List en Ramses Shaffi met het nummer Pastoral. Het was 1969. Ik kan het wel dromen, ik kan het zo voor u opnemen. Echt waar. Geweldige muziek is dat toch. Goed, ik heb weer een verzoek klaarstaan. En daar is afkomstig van het lijstje van Benny Hofsink. München in Freiheit, vraagt hij om. En dan wel het nummer Kiss You in the Rain. De Duitse uitvoering mag ook. Dat is Bis wir uns wiedersehen. Is een keer wat anders. Hoor je nooit op de radio, schrijft hij. Nou, ik heb alleen maar de Duitse uitvoering, want ik heb hier het album Ihre grootste hits van München Freiheit. Nou, München Freiheit moet ik even weer nadenken, want ze hadden toen ooit zo'n heel bekende plaat. Dat heette toen Play It Cool. Was nog heel bekend. En Tausend Mal Du, dat is ook zo'n bekende. Ohne dich. Keeping the Dream Alive, is ook zoiets. Dat is weer zo'n Engelstalig plaatje van hem. Maar Bis wir uns wiedersehen is een plaatje uit 1988. Voor velen dus denk ik wel een onbekend nummer. Maar toch als ze hem horen dan denken van, hé, wacht eens even. Er komt er toch iets bekend voor. Nou, goed, ik ga niet langer lullen. We gaan hem gewoon starten. En dan zien we wel waar en wie het allemaal herkent.
1: Plaat op verzoek.

Heel herkenbaar. Doobie Brothers natuurlijk met Listen to the Music. Ach jee, het was toen halverwege de jaren 70. Als je dan zo'n plaatje draait, dan de meeste mensen die kennen dat gewoon allemaal. En de meeste zwingen dan ook altijd nog mee. En in die jaren was het ook vaak zo'n dansplaat. Hè? Als je dan een feestje had of zo, ja, gegarandeerd. Dan kwam dat weer voorbij. En band ook, die speelde dat nummer dan weer. Daarvoor draaide ik dus op verzoek van Benny Hossink. Een nummer van de München en Vrijheid. Bis wir uns wiedersehen. München en Vrijheid, dat werd ook wel gewoon als Vrijheid genoemd. Goed, maar dit plaatje was dus in ieder geval uit 1988. Goed om het even goed in de oren te laten knopen. Volgende week zaterdag 12 september geen Music Memories. Maar dan is er een uitzending live, rechtstreeks, vanaf de evenementenhal. Dan in verband met de Truckersdag in Hardenberg. En dan kun je dus live meeluisteren. Via de radio, via ons signaal natuurlijk. En mocht je er vlakbij in de buurt wonen en je doet je raam open, dan kun je het ook nog horen. Goed, ik heb weer een stukje muziek laat staan waarvan ik denk van joh, dat wordt nodig tijd eens een keer weer gaan draaien. Plaatje 1972. Het is een plaatje die je eigenlijk ook nergens meer voorbij hoort komen, maar wel kunt verwachten in dit programma Music Memories. Stone en Aero Garden. Dat nummer heet L'Aventura.

0: Picks en Specs van de Bee Gees. Het was 1967 en het is zo'n plaatje waar mijn jongste dochter iets mee heeft. Die zegt altijd van, ik vind het een leuk plaatje, ik weet niet wat ze ermee heeft. Maar het is altijd wel leuk om weer te horen. En daarvoor een plaatje uit 1972. Stone en Air Garden. La Ventura. Ook zo'n plaatje die dus eigenlijk bijna nergens meer voorbij hoort komen. Maar wat kunt verwachten in dit mooie programma Music Memories. Iedere zaterdagmorgen natuurlijk, hè, te beluisteren via de kanalen van RTV4. Goed, ik heb nog één verzoek. En die ga ik ook draaien. Ik sta klaar. Er staat op een lijstje hier van Gerard Katz. En het jammer ervan vind ik altijd ervan, het is een hele slechte opname van die groep. Ze zijn zo groot, ze waren zo groot, ze waren zo bekend, zo beroemd. En ze gingen een studio in waarvan ik denk van, joh, dat had toch wel veel beter gekund. Het maakt niet uit welk album of je pakt, welke cd je maar pakt, welke opname. Het is allemaal van dat nummer is het gewoon bagger, vind ik. Jammer, helaas. Het nummer op zich is natuurlijk wel goed. We gaan dan terug naar 1965. Moody Blues met het nummer Go Now. Op verzoek dus van Gerard Katz.
1: Plaat op verzoek.

zoals ik al zei, baggerige opname eigenlijk. Maar ja goed, het is helaas, het is niet zo, het is niet anders, want ja, meer anders. Welke geluidsdrager je moet pakken, het is allemaal gewoon, de Go Now klinkt gewoon niet mooi. Maar ja, goed, daar ben ik van. Het was een verzoek dus van Gerrit Kars. Het zit er voor mij weer op, mensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. En dan moet je dus 14 dagen wachten voordat ik er weer terug ben. Maar volgende week ben ik er gewoon niet, want dan is het Trucusdag, zoals ik al zei. En dan hebben we een locatie-uitzending. Ik ga eruit met een nummer van Pink Floyd. En u kunt ondertussen kunt u mailen naar Music Memories at Omroep Noos. Ik zeg bye bye en zwaai zwaai natuurlijk. En hopen dat jullie over 14 dagen weer terug zijn. Ik ga eruit met Pink Floyd. Run like hell. Doei!

0: van RTV 4.
1: RTV 4.
2: Glazenwasser nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
3: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
4: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
5: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
6: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
7: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Dover blokkeert een grote groep gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het lijkt erop dat het gaat om een anti-immigratieactie. Vanochtend verzamelde een groep in het zwart geklede mannen zich bij de toegangsweg tot de veerhaven en riepen leuzen als "Wiens straten, onze straten". De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van rechtsextremist Tommy Robinson. In de file die in de haven van Dover is ontstaan zitten ook Nederlanders die hun boot hoopten te halen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, meldt het Russische persbureau Interfax. De twee hebben van de Amerikaanse president Trump een volmacht gekregen om dit weekend met de Russische president Poetin te praten over beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Witkoff en Kushner gaan morgen naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat zou voor het eerst zijn. President Zelensky heeft gezegd dat zijn land tijdens het bezoek geen aanvallen uitvoert op Rusland en hij roept de Russen op ook niet aan te vallen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Het gaat om een Chinees. Hij kon, begeleid door reddingswerkers, op eigen kracht de tunnel uitlopen. Gisteren werden er 10 dagen na de vloedgolf ook al 2 Nepalese medewerkers van een waterkrachtcentrale levend uit de tunnel gehaald. Waarschijnlijk zitten nog steeds honderden mensen vast. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen van het West Nijl-virus geregistreerd, blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het weer op de meeste plaatsen vanmiddag droog en steeds vaker komt de zon door. Alleen in het noorden kan er nog een bui vallen. Het is een graad of 19 vanmiddag. Vanavond droog en vooral landinwaarts koelt het flink af naar een graad of 8. Morgen overdag droog en vooral in het binnenland zonnig en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
0: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
12: Deze week is het de week tegen kanker.
13: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
14: Jij waarschijnlijk ook.
15: Iemand die je dierbaar is.
16: Of was.
17: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
16: en de beste zorg.
17: Voor wie geef jij?
18: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
20: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
21: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
20: Help je mee?
22: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
23: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
1: Het weekend van RTV 4.
24: Met Douwe Smits.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook vandaag houdt de politie zoekacties in en rond Overasselt. Waarnaar gezocht wordt, is niet bekendgemaakt. Omroep Gelderland meldt dat zo'n 25 mensen met metaaldetectoren aan het zoeken zijn in een berm en een weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mensen met bivakbussen naar dat huis. Er is geschoten en een beveiliger kwam om het leven. De afgelopen dagen zijn meermaals wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij. Drie mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde de auto. Zij raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau, één voor het vernielen van de auto en de ander had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Een groep gemaskerde mannen blokkeert in de haven van Dover de toegang tot de veerboot naar het Europese vasteland. Het lijkt een protest tegen immigratie. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Gisteren lukte dat ook al bij twee andere medewerkers van een waterkrachtcentrale. De toegangswegen tot de tunnels werden anderhalve week geleden bedolven door de stortvloed van stenen, ijs en modder. Het weer op de meeste plaatsen droog en steeds meer zon bij een graad of 19. Vanavond droog en ook morgen droog en dan vooral in het binnenland zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Hyclean. Perfect voor ramen, houtwerk

0: Dryclean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Het weekend van RTV 4
3: met Douwe Smits.

0: TVTeer.
1: EG Ten Kate in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Kate in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De blokkade in de Britse stad Dover lijkt voorbij. Vanochtend versperde een groep van honderden gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het was een protest tegen immigratie. Ze riepen leuzen als Wienstraten, onze straten en stop de boten. De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Ook tientallen militairen konden worden gevolgd via de reisapp Polar Steps, meldt Follow the Money. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Het ministerie van Defensie verwijdert Polar Steps nu van alle telefoons van de krijgsmacht. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. Drie mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde haar auto. Ze raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau. Eén voor het vernielen van de auto en de andere had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Het weer nog. In het noorden nog kans op een buitje, maar op de meeste plaatsen droog. En steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en wolkenvelden. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Deze week is het de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
11: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Dit is RTV 4.
15: De middag van RTV 4.

0: TP4.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en komt het verkeer weer op gang. In Tilburg is opnieuw de servo ontsnapt die eerder al zijn hok uit wist te komen. Vanmiddag rond 2:30 verscheen er een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is nog niet duidelijk. De servo in Tilburg ontsnapte vorig jaar mei ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. Een vrouw is vannacht in Rotterdam ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte daarbij gewond. De automobilist is aangehouden. Volgens de politie had ze gedronken. Uitgaanspubliek in de stad keerde zich na het ongeluk tegen de vrouw. Twee mannen zijn ook aangehouden. Eén voor vernieling van de auto en de ander voor het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs. Het weer, in het noorden nog kans op een bui, maar op de meeste plekken droog en steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode in wolkenvelden en 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
12: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
13: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober Theater in de Lucht Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
0: Dit is RTV 4.
3: De middag van RTV 4.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

0: FTP. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
0: RTV 4 Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polarsteps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polarsteps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Dat gebeurde bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. Het toestel, een McDonnell F4 Phantom, verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt, is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en niet zelf hem proberen te vangen. Het is niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. In Overasselt zijn ook vandaag weer zoekacties. Volgens Omroep Gelderland is een groep mensen met metaaldetectoren aan het zoeken in een berm en in weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok er een groep mensen met bivakmutsen naar dat huis en kwam een beveiliger om het leven. De afgelopen dagen zijn er meermaals wapens gevonden. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Dit is RTV 4.
0: De middag van RTV 4.

0: Giuseppe.
1: Ah, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: RTV 4 Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De F4 verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en is het verkeer weer op gang gekomen. In Tilburg is een serval ontsnapt. Een serval is groter dan een huiskat, heeft lange poten en is gevlekt als een luipaard. Vanmiddag rond 1:30 verscheen een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is niet duidelijk. Wel heeft de serval twee kippen gedood. De serval in Tilburg ontsnapte vorig jaar ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Dit is RTV 4.
0: Route 728.

Op 4 oktober barst de Nederlandse blues weer los. De Dutch Blues Foundation en Tivoli Vredenburg presenteren dan de 14e Dutch Blues Challenge. Met live op het podium J.C. Cherry, Sam Gazzi, de Chicago Capitals en de Suzettes. Wie overtuigt de jury en wordt de Nederlandse Blues Act van 2026? Zorg dat je erbij bent op zondagmiddag 4 oktober in Utrecht. En bestel tickets op de website van Tivoli Vredenburg.

0: Meer. Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. RTV 4 Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het energienet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij op de vlucht was geslagen. Maar van de verdachte, Daniel V., was geen spoor te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als: de longen van Kroatië kunnen niet langer ademen. En Pierre Gasly start morgen de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de 2e plek. En Max Verstappen start op de 6e plek. De race begint morgen om 3:00. Het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met MijnZorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op MijnZorgwinkel.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen, ga dan naar mag.nl.
7: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
8: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
9: Dit is RTV 4.
10: RPM.

0: Plus en online.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort. De twee piloten van het vliegtuig hebben het ongeluk niet overleefd. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De straaljager verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. De vliegshow werd gehouden bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het elektriciteitsnet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij was gevlucht. Maar de verdachte, Daniel V., was nergens te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht en controleert ook beelden van wildcamera's in het gebied. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De afgelopen dagen zijn in het zuidwesten van Jemen zo'n 150 doden gevallen bij gevechten tussen het staatsleger en Houthi-rebellen. Donderdag begonnen de rebellen een offensief. Waarschijnlijk willen de Houthis de controle over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika overnemen. Pierre Gasly start morgen in de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de tweede plek en Max Verstappen start als zesde. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
6: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvet brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschiet. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvet.nl.
0: Dit is RTV 4.
1: RPM.

0: smart speaker. FM DAB Plus en online.
1: RTP 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In het zuidwesten van Jemen zijn hevige gevechten gaande tussen Houthi-rebellen en het staatsleger van Jemen. De rebellen willen met de aanvallen waarschijnlijk de controle krijgen over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika. Die zeestraat wordt veel gebruikt voor het vervoer van olie. De gevechten in Jemen begonnen donderdag. Het Franse persbureau AFP meldt dat er tot nu toe ruim 60 Houthi-rebellen zijn omgekomen en meer dan 90 militairen van het staatsleger. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse Revolutionaire Garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de Revolutionaire Garde. En in Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurtbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en hem zelf niet proberen te vangen. De serval heeft in de buurt al 2 kippen gedood. Het is ook niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. En het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het af naar 7 tot 12 graden vannacht. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
0: Dit is RTV 4.
1: Rocktracks.
6: Leo Groei van Vengeance. 3 uurtjes, gitaar geweld zijn begonnen. Rocktracks.

Terug naar de jaren 70 gingen we als opener van deze nieuwe Rock Tracks uitzending. Het waren de Sex Pistols met Anarchy in de UK. Fijn dat je er weer bij bent. We zijn bij je tot de klok van 11 uur met wederom een volle playlist. Classics, nieuw materiaal, alles komt weer voorbij. Natuurlijk ook een nieuwe cd van de week. En dat is deze keer de nieuwe van de band Chakra. In het tweede uur gaan we twee nummers draaien van het album Just Live Loud. Die is gisteren verschenen. In het derde uur nieuw materiaal van onder andere Flood Sam en Jet Sam, Green Lung en Exhumer. En wat oudjes onder andere Anvil en Armored Saint. Tweede uur onder meer de nieuwste van Jim Peterik en World Stage. Een track van de nieuwe live cd van Till Lindemann. En ook de nieuwe van Hell in the Club komen voorbij. Picture, een mooie oude track van hun. Een mooie ballade in Ramones, om een paar van de oudere tracks te noemen. Het eerste uur onder meer de nieuwste singles van MMMR Music. Alice and Rabbit, een beetje Spaanstalige punk rock. The Damn Truth, de Nickelback, nieuwste single. En ook een track van het aankomende live album van Foghat. Die oude rockers die ook al sinds de jaren 70 meedraaien. Tenminste, één bandlid nog. Radio Speedwagon, daarmee gaan we onder andere terug in de tijd. Net zoals ZZ Top. En ik heb ze voor je klaarstaan. Vanishing Signs.

band MMMR Music. Dat is genoemd naar Mark Ritchie en Mick Melusa van de Australische band Stone Trip. Je hoorde ze met het nieuwe nummer Fire Still Burning. De nieuwe single is dat van deze band die net uit is gebracht bij Duck Fat Records. Wel even een berichtje over de Scorpions. Vorige week had ik het bericht dat Scorpions weer naar Las Vegas gaan. In september zou dat gebeuren, maar ja, helaas vanwege onvoorziene omstandigheden wordt het uitgesteld naar september 2027. Dus ja, de band is echt teleurgesteld, maar kijkt er wel naar uit om terug te keren. En werkt ondertussen ook aan nieuwe Europese concerten voor volgend jaar. Als onderdeel van de succesvolle Coming Home 60 Years of Scorpions Tour. Nieuwe reeks shows in Las Vegas vinden plaats op 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23 en 25 september volgend jaar. Dus mocht je in die buurt zijn rond die tijd, dan kun je ze daar wellicht nog live aanschouwen. Ondanks de eerdere gezondheidsproblemen van zanger Klaus Meine en drummer Mickey D blijft de band gemotiveerd om op te treden. Waarbij de energie van het publiek hem volgens Klaus Meine hem jong van hart houdt. Wel, laten we hopen dat hij nog lang mee kan draaien. We gaan even terug in de tijd nou met een andere band, de formatie Humble Pie. Peter Frampton staat ooit in de Changer met het nummer Bang. Wait.

track van het debuutalbum van D-Lane. Hier hoorden ze met Daylight Lucidity. Een nummer wat eerder ook op de demo stond van de D-Lane in de eerste formatie. Maar we gaan ook terug in de tijd met Wolf Mother. Zometeen de sprint nieuwe track voor deze horen. Een rock track van Alice and Rabbit. Met Boots for Walking. Maar dit is Wolf Mother dus met New Moon Rising.

Muziek uit Spanje, Alice in Rabbit, dat was het nummer Boots for Walking. En natuurlijk een Spaanstalige track, kort maar krachtig, 1 minuut 25. En daar gaan we vast nog wel meer van horen, deze zangeres. Wel, dat na Wolfmodder. Wil je trouwens een fragmentje zien van Wolfmodder in Zwolle? Het staat op mijn TikTok-pagina trouwens, dus wil je dat even checken. En vergeet niet te liken natuurlijk, rocktracks_radio. Ga nou terug in de tijd met ZZ Top en zo meteen een live track van de nieuwe Foghat. Change the list with the sleeping bag.

0: Van de week verscheen het nummer als eerste voorproefje op de nieuwe live CD van Foghat, die op 30 oktober uitkomt. Het nummer My Babe. De eerste single is dat dus van Live and Loud Across the USA. Meer dan 55 jaar bestaat de band al trouwens. Een hardwerkende en gerespecteerde liveband binnen de rock scene. Met een kenmerkende mix van blues, boogie en recht aan rock and roll. 30 oktober komt hij dus uit. Het nieuwe drievoudige live vinyl album Live and Loud Across the USA. Met opnamen uit concerten, of van concerten uit 2024, 2025. En een bonusplaat met de nooit eerder op vinyl verschenen Shaken and Stirred van Earl and the Agitators. Agitators is het, ja. De eerste single hoorde je dus zojuist in Rock Tracks.
1: Hi, I'm Doro Pesh and you're listening to Rock Tracks with the concertagenda Rock On CSO.
0: We hebben een best aantal concertdata voordat we naar de nieuwe single van The Damned Truth gaan. Oldieser speelt 12 september bij MC De Zweef in Nieuw-Leusden. Dus volgend weekend is dat. Chicago's Guitar Festival is op 19 september bij Caluna. 26 september bij Café De Herberg in Ommenspielbaar de band Company X. 25 september is bij Caluna de Amerikaanse Dag met optredens van The Black Hills Bandits, Delirium of Five, Jurassic Park en Three Strings Down. 3 oktober, Taken by Force Metal Fest. Dat vindt plaats in de Herberg te Ommen. En met optredens van de LG, Together, Scavenger, Silence, Ravenstein en Cesspool. Present Danger, ze waren vorige week bij Caluna en op 10 oktober. Dan spelen ze bij de Herberg in Ommen. Dus 10 oktober, Present Danger. En veel draaien ze nog in de derde uur. En 17 oktober staan ze bij Caluna op de planken met de band Killer uit België. 18 oktober, Mr. Punch, de Marillion Tribute bij de Herberg in Ommen. 7 november, de legendarische Vengeance is dan bij Caluna. 20 november bij MC De Zweef in Nieuw-Leusden. Een optreden van de cult tributeband Sun King. En 29 november dan is zeker draai bij het podium te Hoogeveen. Dus ja, dan heb je alles weer op een rijtje wat betreft de concertinformatie. Het is terug te lezen op rocktracks.nl. Ga naar The Damned Truth. Mijn nieuwste single heet Killer Whale.

classic van Radio Speedwagon bedraagt met Roll With The Changes. Nickelback heeft iets meer dan een week geleden een nieuwe single uitgebracht. De nummer hoor je nou, dit is Leave Me Behind.

Zoek je Rock 5 zit er alweer bijna op. Na Nickelback heb ik nog elke trance voor je. Nou met Stand and Wait Your Turn. En straks het tweede uurtje Rock Trance met onder meer de nieuwste single van Clutch. De CD van de week komt voorbij van Chakra. En ja, nog wat meer dingen. Dus onder andere Doro met een live track. Dus tot zo in het tweede uurtje Rock Trance.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
3: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalfshoverdalsen.nl of bel 0529 43 1207.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man die wordt verdacht van het plegen van de aanslagen op het energienet. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. Met het verspreiden van de foto's vraagt de politie nu ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond al gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten, uit protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. Tijdens een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort. In het toestel zaten twee piloten. Zij hebben het ongeluk niet overleefd. Tijdens de show verloor het vliegtuig van de Griekse luchtmacht plotseling hoogte en stortte het neer, waarbij het explodeerde. Duizenden mensen zagen de crash gebeuren. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Dit is RTV 4.
11: Rocktracks.

0: Ze hebben de naam even goed gespeld in de nummer, de formatie Ramones. Dat waren ze met deze mooie classic. Tweede uurtje rock tracks met straks de CD van de week van Chakra. Nieuwe singles van Hell in the Club, Carolyn Breitner en Band en Clutch komen er ook aan. En ook nog wat oudjes zoals van Tourette Syndrome. Een band uit Australië. Lang geleden is een interview gedaan met de zangeres daarvan, Michelle Madden. Bel straks wat muziek van. Ook nog wat nieuwtjes uit de rock en metal scene, zoals je wel gewend bent. Bijvoorbeeld over Saxon. Ik kan melden dat Saxon terugkeert met een nieuw studioalbum. De titel daarvan is Gods of Thunder. 22 januari volgend jaar. Dus dan gaat hij uitkomen bij Silver Lining Music. En ja, voor de teksten werd de inspiratie gehaald uit geschiedenis, mythologie, fantasie en horror. Dus het titelnummer is net uit. Ik zal hem volgende week even draaien. Dus nieuwe Saxon. En het album zal 10 nummers bevatten met onder meer verhalen van Anne Boleyn, Medusa, Alamo, de Berlijnse muur. En ook over spionage tijdens de Koude Oorlog. Dus weer genoeg te beleven straks op de nieuwe Saxon. Wel, straks een nieuwe Hell in the Club, nieuwe single. We gaan eerst naar Jim Peterik en World States. Samen met zoon Colin Peterik hebben ze een nieuwe single gemaakt. Het nummer Back in the Day. Dat is van het aankomende album River of Music, The Power of Duets, Volume 2. Die komt op 4 december uit bij Frontiers Music. En ja, het nummer is een beetje nostalgisch, Back in the Day. Hij zingt dan samen dus met zijn zoon Colin Peterik. Hij keek met plezier terug op de jeugd en de zorgeloze weekenden van vroeger. Het album is geproduceerd door Ron Neveson en bevat 10 nummers waarin AOR, melodieuze rock en ballads worden gecombineerd met diverse gastzangers en topmuzikanten. We gaan ze horen dus in dit nummer Back in the Day.
1: Vette riffs, pakkende melodieën, ga ook helemaal los. Iedere zaterdagavond met Rock Tracks.

nieuwe single van Hell in the Club. Dat waren ze zojuist met Call Me at 666. De band komt uit Zweden en ook deels uit Italië. De nieuwe single is dit en die is net uit bij Francis Music. De band greep met de song terug naar hun roots, maar laat tegelijkertijd ook de volwassenere sound van de huidige Hell in the Club horen. Met Tetsy Person aan het front tegenwoordig is de band een nieuw hoofdstuk ingegaan. Dus, en dat werd al eerder vastgelegd op het meest recente album Joker in the Pack. Wel, van Hell in the Club gaan we naar Caroline Breitler en haar band. Van haar komt het nieuwe album Roots eraan. 25 september is daarvan de release datum. En ja, ze waren te gasten bij. Onder andere Ivan Keller van Jit Lusik. Mark Fox van Chakra. En wel, de eerste track die we daarvan gaan draaien vanavond. Dat is het nummer Sentinel. Caroline Breitler en band.

0: komt de nieuwe CD aan van de formatie Clutch. En dit is de eerste single die daarvan afkomstig is. En nummer The Drifter Returns. Ze werken dus ondertussen aan hun 14e studioalbum. Neil Fallon vertelde dat het schrijfproces door intensief toeren wat langer duurt dan verwacht. Maar er zijn ondertussen wat meerdere nummers klaar al. En de band wil vooral tijd nemen om het album zo goed mogelijk te maken. De laatste CD stamt uit 2022. Dat was het album Sunrise on Slaughter Beach. Dus de laatste CD van Clutch die je net hoorde. En dat naar muziek van Carolyn Breidler en Band, een track van hun nieuwe CD. Wel, van deze muziek gaan we door naar een band uit Australië. Ik heb de zangeres nog onder de knop. Daar is ze wel.
1: Hey, how you all doing out there? This is Michelle Madden from Tourette Syndrome, all the way from Australia. You're listening to Rock Tracks, and here's another absolutely fantastic track of our new album, Sixth Sense.
0: Dit was toen de nieuwste CD. Dit is nummer RFS, Tourette Syndrome.

Muziek uit Zwitserland van Chakra. Ze zijn vanavond CD van de week. Je hoorde Demon of the Night, afkomstig van het album Just Live Loud. Gisteren was de release van deze CD, een nieuwe plaat bij Frontiers Music. Het eerste album trouwens op dat label voor de band Chakra. De plaat combineert klassieke Europese hard rock met een wat zwaardere moderne geluid. Vol krachtige riffs, melodieuze hooks, stevige rockers en emotionele ballads. Volgens zanger Mark Fox draait het album om vrijheid, verantwoordelijkheid en het volledig beleven van het leven. Terwijl gitarist Thomas Moester het beschouwt als het Chakra album dat hij altijd al wilde maken. Dus 12 nieuwe tracks staan op de nieuwe Chakra. En je hoort hem zometeen nog een keer voorbij komen in dit tweede uurtje Rock Tracks. Waarin we nou gaan naar een track, de tweede single is dat. Een video voor het album Live in Krakau. Dat is de nieuwe live CD namelijk van Till Lindemann. Enkele weken voor de albumrelease brengt hij dus deze track uit. Du hast kein Herz. Live in Krakau. Dit is Till Lindemann.

Burning Witches, een track van de nieuwe CD, of de nieuwe live CD van Doro. Met een concert uit vroege jaren 90. Dus dat was Burning Witches die je net hoorde. En dat na muziek van Till Lindemann. Wel, we gaan weer naar Zweden. We zitten regelmatig in Zweden met rocktracks. En de Zweedse rock'n'roll band Ask Feeder, die brengt, of die bracht onlangs een nieuwe single uit. Aim High. Dat is de nieuwste single en de derde voorproefje van het album Wax, die op 2 oktober uitkomt. Dus het nummer laat de nieuwe sound van de band horen met wat donderende riffs, aanstekelijke melodieën en de klassieke hardrock energie. Wel, en van Axfield is zometeen een ballad van een band van Nederlandse bodem. Maar eerst gaan we dus naar Zweden met Ask

Picture met Piet Lovell op zang. Dat was Now It's Too Late. We gaan door met muziek in Noorwegen van de band Triosphere. 28 augustus verscheen van hun de nieuwste cd Oceans Above, Stars Below bij Frontiers Music. En daarvan deze albumtrack, nummer Lightning in a Bottle. Dus dan gaan we zo meteen weer naar de cd van de week van de band Chakra. Dus blijf er vooral bij. We zijn bij je tot 11

0: Lightning in the Bottle. We gaan door met Chakra.
1: De CD van de week.
0: Dit is hun nummer Let This Show Begin. Tot zo in het derde uurtje Rock Tracks. Met onder meer de nieuwste Bad Earth, Flotsam & Jetsam, Green Lung, Seven Spires en Consumer.

0: Zee. Meer. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: RTV 4 Nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd gisteren gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. Waarschijnlijk is hij te voet verder gegaan. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd als protest. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is definitief gestaakt. Na het derde doelpunt van Go Ahead werd het duel stilgelegd, omdat Utrecht-fans vuurwerk op het veld gooiden. Nadat de wedstrijd weer werd hervat, maakte Utrecht 1-3 en werden er opnieuw voorwerpen op het veld gegooid. Dit keer plastic bekers. De scheidsrechter besloot vervolgens de wedstrijd niet verder te laten gaan. Er waren zo'n 64 minuten gespeeld. En eerder op de avond won Feyenoord in Nijmegen met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Gerano Schaken. Daarmee is hij de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
10: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl, Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
11: Dit is RTV 4. Rocktracks.
12: John Foote. I make metal and armored saint, and whenever I'm in Holland, I listen to Rocktracks. So turn it up.

0: geweldige classic van Armored Saint, Symbol of Salvation, hoorde je van het gelijknamige album. Dead Uche Rock Tracks, en ja, het laatste uurtje dus alweer vliegt voorbij. Maar gelukkig, je kunt natuurlijk altijd terugluisteren op rocktracks.nl. Of aanstaande donderdagavond, dan is Rock Tracks op Kill 85 te horen. En dat wordt daar vrijdag s'nachts nog een keer herhaald. Wel, Dead Uche dus, met ja, zometeen de nieuwste van Bad Earth. Een band die via TikTok... waar ik via TikTok mee in contact kwam. En die hebben we laatst een nieuw nummer gestuurd. En die gaan we straks draaien. Ook nog wat van Kerry King trouwens. Iets ouder materiaal. En we gaan eerst door met muziek van Flotsam en Jetsam. Ze waren vorige week CD van de week. En daar gaan we het nummer Harvesting the Hate van draaien. Het debuutalbum was het trouwens bij Nippon Records. Dus de eerste CD die ze daar hebben uitgebracht. Dus Rage in the Temple, vorige week CD van de week hier in Rock Tracks. En vanavond hoor je ze wederom Flotsam en Jetsam.
1: Meer dan metal. Dit is Rock Tracks.

Nou, via TikTok kwam ik met deze band in contact. Bad Earth, ze hadden net een nieuwe single gemaakt. Nummer Trigger Point. En die hoorde je hier vanavond voor het eerst in Rock Tracks. Bad Earth dus. En dat na Flotsam en Jetsam. Zometeen de nieuwste van Green Lung. We gaan eerst naar Kerry King met een track van een eerste CD. Dit is Rear Iron.

Aanstaande vrijdag komt je uit de nieuwe CD van Green Lung. Je hoorde ze zojuist met het nummer Dance to the Grave, afkomstig van Necropolitan. En dat is het nieuwe album, dus vrijdag dat komt je uit de 11e september. Producer Tom Delgatty die hield de band in de Rockfield Studios om een zware, rauwe live sound vast te leggen. Met invloeden van onder meer Black Sabbath, Queen en Judas Priest. Wel, we gaan naar een band die ook misschien zelf wel veel bands heeft beïnvloed en veel. Ze staan over niet al te lange tijd op de planken bij Kluna. Dit zijn ze met het nummer Paper General.

Nootje van The Great Cat, het was zij met Satan Goes to Church. Daarna nieuwe muziek van Seven Spires. Gisteren verscheen het nieuwe album van Seven Spires bij Frontiers Music. En dat is de Master Key Edition van A Fortress Called Home. Dat is een speciale uitgave dan van de nieuwste cd. Drie cd-uitgaven met naast het originele album ook instrumentale versies van alle nummers. En de indrukwekkende arrangementen, orchestraties en muzikale kwaliteit komt daardoor ook extra goed naar voren. We hebben ook nog iets live uit Tilburg zelfs van Seven Spires. Dat zullen we binnenkort eens een keer draaien. Wel, we gaan door met Consumer. Van Consumer heb ik een nieuwe track met de titel Willenloos. En dat met een gastrol van de band Dogbite. Dus je hoort ze hier in Rock Tracks, de nieuwste van Consumer.

Lord White, het wijze met de nummer Run or Die. Daarna muziek van Consumer. De nummer is afkomstig van het album Abgrund, die op 25 september uitkomt. Dus nieuwe cd van de band Consumer met de band Dogbite samen trouwens. Dus, wel, we gaan door met muziek van een Fins-Mexicaanse band. Een melodische death metal band, Ultima. En van hun de tweede single, het nummer Echoes of Silence. En die hebben ze uitgebracht als voorproefje op het nieuwe album Midnight's Call. Komt in het najaar van dit jaar uit. Je hoort ze met Echoes of Silence. Dit is Ultima.

Exhumer, daar waren ze met Eric Dekation. En dat naar een nieuwe muziek van Devil Master. Wel, we gaan eruit met Dark Funeral. Een track van de nieuwste live CD, nummer Leaf 5. En ik neem alvast afscheid. Ik wens je een fijne voortzetting van dit weekend. We zijn de volgende week weer natuurlijk op RTV4. Donderdagavond op Keel 85. En vrijdag s'nachts wordt Rocktracks daar herhaald. Dus graag tot volgende week. Bye.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op.

0: Dutch Blues Radio.
1: RTP 4.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
5: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
6: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd daar 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het koelt hard af, naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, is een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn, echte mannen huilen niet maar zien me leeg zijn.

0: TV 4 Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de supporters van Utrecht. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog, het klaart steeds verder op en het koelt flink af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.